bet o tonne farago et naturel non mi ben ek aine ma nende de aish un des plus bonnes notes Jules Bon comme ma Maurice y a été venu pour pégopin pour témoin et que nous n'attendons les noms de ton mot la musique Jules Manigin c'était ni man c'est un petit gigat n'a pas de bien de la musique n'est pas man magnotte glébet Wat doet man, te tjennen van jou te glibbet, niet tje is van rood. Haha, aan dat neem hoe jou die min rood had. Tje tje tje tje had. Hij 25 cent min rood. Hahaha, 25 cent min rood. Had hem stokke, ze m'n aan. Ik heb nog een tje had in, op dat. Tje gelo, had hij 20 cent, maar pa man. Haha, dat m'n tje, maar pa man. En tje 55 cent, tje gaan, bij pa man. Kaysen. Ik heb nog geen zin tot aan je. Kaysen, 17, 5 cent op dat. Oh. Oh, toch. En je nog soms de mama, dan moet je dat bien, en nog soms Roselyne, of zo. En nu was je weven. Nou, dan moest dat goed aan, en moest dat dat dan niet gaat, dat betekent niet, je nog soms met Roselyne, want was je. Ik niet dat hem nou dit jaar het zich nou met kamer gaat dan naar jou. Ik niet nu som, ik wat mij mij haar kwijt pakken, daarvan kwijt toe is jou naar hem niet nu daarvan om moeom zo. Ik niet is kwijt nee dat, kan we het jou, wat met nu dan we bij dat hen den een poos nou in het gezicht weet dit dan dat. Nee was, dan ben ik aan je stap moet gaan in dat. Nee was. Nu stap ons gewoon in dit te zien zijn daar, hen toch maastens je weet niet, dan ook dit te punt zijn daar, hen toch. Hé, nu is ze mee boven, hè, je, nu nog was ze. Hé, nu haar in mij, je wou eens verstoord, hè. Hé, je, c'est ma grand-mère, hè, kan dat zo. C'est ma grand-mère, hè, je, hè, je mangeait beaucoup de macaroni, hè. Zorg dat ik bien de macaroni, hè, hè. Hé, joh, Il a mangé beaucoup de macaroni. Oh, dit pas bien. On a mis le macaroni. Le patate, on a le patate. Twin scout, hein, ouais. Oui, le macaroni. On a bon soupé dans une veste. Tu as tombé dans une gare, une nuit, la santé, ouais, ça, on a les 6 heures, ça va être honte. Ma. Ma. Oui, vous. Puis j'ai noyé la croix, Loïc. Oui.